Stop. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom hier. Ik kom h